en naald in twee breekt de verstand. Wenn hij fantasie vindt, man op een touw neem in hand, ik ben groot en blind. Man op een touw neem in hand, ik ben groot.